0: Overdrive.
1: Ik zei nou, die basement man Nicky Nair, Aftermarket Bay. Absoluut perfect voor de weekend Amsterdam. Denk ik veel bezien bij Talk City. Schinden dat nog langer tuurlijk.